Maar gisteren op een film ging, broeder, wat je dan neemt. Op het ding had ze ook nog schedel bij, zo'n spinnen net, zo'n rest in bij. Daarbij was jij de man, die was